0: Tá se na mai gan na mai gan ma go an go i reststra he category áké na dana so participant gus registr an ge a hand an wa gaiden de gan mai da na dana ni e bat gan gan mai an tá de go ja Nee, we deem wat ga. We deem denk ik een keer. Ja, ik ben schaam niet, ik mag het.
1: Nee, we zijn goed schaam niet.
0: Nou, zo kan we zijn goed schaam. Ja, niet om geen dansen, we zijn goed schaam. Mag ik eens een skamoga, we zijn mag. Ik heb dat wel gehad, pak ze hem af en dood dan. Nee, dan ben je dansen. Dan kan ik allemaal gaan. Het is geen game taart, dat wees niks. Daarmee mag ik ook parken aan haar boot. Naar haar car. Back in de race ben ik. Het is de andere toer die naar de weddenschap in de boot gaan. Hé, kom mooi uit in de. Is mooi aan haar. De dag in haar horn. Hé, de diets nog. Dan is die in de dansen. Dan is die spreek dit in de. Niet schieten geen idee. Kom maar zeggen, oh my god, dan weer dan in de dag. Horn gaat beet uit. Dan moet je dat wel zien. Ga ik een mooie afnemen. Ja. Tegen de dag. Wat is het dan de dag? De river is in de dag. CBT is de dag. De Nagabwe. De Wamaik is in de dag. Oké, ik ga een gate dat. En dat is gewoon chat in de dag. De eerste keer wat mijn af is in de dag. En dan ga ik weer naar beneden. Ik kan het trolling motor en dat is aan. Nu in een game haga. Zeg dat we hebben buiten. Ik kom met teksten die een handje met dat zijn. We gaan handen in een game haga. Maar goed, mij dus meer tap te dan te gooien. Oké, ja. De dauw, hè, Merrily. Ik zeg het tap te dat dauw, hè, Starlink en de dauna. Nu ik hou een hauw, hè. Doet mam nog de dauw. Ernie again. Mas good I hear my ma'am do them to go and handle that. I can get after that away now. Call a high Ernie, let's answer them. Heck, no, I'm going to also I hear trolling motor in the dog. I can be just more than the do don't. West of them, it's got egg and I told you, baby, so now. Back after I got to come home. Check it out, I hear. Which was the week on Sanyo lights? Oh, excuse me, I'm also in the dark. Could you be hand? I can't have to be hand. Oh, ask me also in the dark. I think it's not in the dark. I get in the dark. I hang up with Cogman and her Starlink in the dark. School, I hear. Sick me, I hear. Online speed, I don't know. I hear. I got here. Midnight in the dark. I got that way. Midnight near you. I got sick of what's that? Nee, het gaat zetten. Tegen de dag en dan. De maakte me en hem mij ook in de dag. Niet dat ik hem beheden in de handen. Een bedankt in de dag is gaan. Ready to denk het in de dag. Ik heb pakjes bezet in de. We gaan het hebben staan aan haar map. Hij heeft GPS, sonar, dat is ook zo daar. Hij heeft de message. We gaan het kiem gaan aan haar. Dan had hij de dag uit. So I'm okay, I got an oxen hard trail. That guy got them breath. I can take an off my muck trail now. I can do that here, so it's good 10 on under that now. With nails, with a two or that here, and then I said, dance. I got the hand in my rod. I can do that here. I need to go upon it now. Oh, yeah. Okay, here we go. That'll be a clumsy in the dog. Hey, yeah, yeah, it's a reason that I can hand dance. Me again, that's your balance now. I am there now, and I get the aim again. It's him again, so it's Sydney. I got to go that. Take out that way. Take away a week now, the rest of them. Go up, how are you? It's still not 5 pounds today. And it's got in the back of the day, Nana. I can't wait for them. It's big time in their life, well. We have to make a name and to do recovery together. I get to be hard the way we are. Yeah, and first in the way on my head. Our first fish, I can have that day. First way in the best on the mission. Tack är spärden här att spara här. Tack är spärden där. Okej då, min tack är spärd. Jag tar att du går till att jag vill. Det är nog annan så då tar jag det kommer att ha. Niin, että se on tämän tanssina. Se on shame, jos et still. Just below 5 pounds sitä ei, mikä se on tanssina. Ehkä ei minkä koo puhumetna. Ehkä se tau. Skupe, vedi tarvit siinä oikein, vedi tarvit siitä täällä, ja vedi tukua tsemaa, kun te täällä. Ehkä pahvoin tanssina, vedi tunga. Muusik täällä aika. Ehkä minun pääkki spiatne teille voiin. Ehkä täällä on asti stansi, jota tukua teini täällä. Ehkä niek teille, jota tukua tekinä mäsen. Ehkä te täällä on tanssi. Siga puhutekse, että minun pitää aina täällä. Et siis se vielä pappaa muinta tänä, että niitä on tullut sen. Okei, niin on. Kamiikin jo, se on trolleen motor ja remote. Niin kamiikin. Ei, kamiikin pappaa voi heti. Ati ihan tietysti kohta ajan, se voi vangia niin jo tätä. Eikä, että sitten stäisi muun tekna. Kiitsi juuden. Tee, kiitsi Okay, det gør jeg en danser, ja. Og jeg synes også personer, der er der. Okay, det er nok, jeg vil stå der, så det er godt, det er negativt. Og så da, all afternoon, jeg hænger det, takt. But towards the evening, best for the disease with the good time, det er godt, så det er vidt. Jeg har her, de så vær sammen, eller? Det er ikke skært, når vi er der, når det er godt, så er noget svært.
1: Jeg kan tage Christina, jeg er med husker, at jeg bare skal det min skal det bedre nok igen jo, at det er bare smut igen jo, jeg kan det godt tage det, der var svane pige. Men må have nogle måneder til dag, Mimi O'Bon Sawin, jeg skal sige den, har benakket nogle måneder, den Ontario River, jeg skal det jo nogle måneder.

Hoe merk je dat er ooit met ons gaat en nou en ze die schiet. Hoe daar niet stem nog ooit iets te bieden dat de maat biedt om. Hoe wat maakt het ook hoe drapig. Hoe gewoon als de wakker de muur dag zo naar schiet om het nog zo schoon. Niet schaap ik het ook een doosje in. Hoe je dat, hoe je opzet. Get the was asked. Nishteno, Nishab get to go now get in the chicken. Uda we hit at a CB women, Jikemag East Manch. Oh, not sure we get all ducks. Oh, not sure ducks. I get the ducks going back shop, get the gun and dodge again. Who after Jay Yoks, cause Nishmuni shop, get the gun and dodge again. Akmagui that he that's a LG 4 La Forskia Mac Fontage. Nam the no percent just now, no German bash that Nish shop, get the gun and dodge again. Who after Jay Yoks, coach. How can Nishno back shop get the gun? How can keep a hat shit that? Udah magui he datsa kawat sikamaj hagi mag mat magush no so kito kito kshun jadu dakshin na na kito konen dojgen hajat shabaya jadu asas kosh nish no kito konen dojgen udah he datsa oas wanna pi which book miss tisni ge magish bogomo nam de no percent jash na na no jam man bash dash no so jadu dakshin na shab kito konen dojgen Akwe ho apsa yabish nam no present jash na na no jam man bash dash bake stau shab kito konen dojgen Och det är så att skägen är skämmig en nämska. Jag går nästan att presentera sig när jag når jag med man bästa att jag vill bedra dag så jag är nischa och det går ändå igen hopp jag är här och skott. Och jag med man bästa att jag ska ta dig ska jag nästan att presentera sig när jag hör. Nish no get to go in those again. Who that we met tag me. Who no child action is no present just none and no jam. Jamman bash touch. Oh my way up, I get the yokes. Go nish no present just none and no jamman bash touch. Back stow shop. How the jaduction those again. How could that he does a senator Valdo, Gaming Amos, nish no present just none and no jazz mocho, not a child action. Wap tag, Dukshko, Nishan percent, Jashna, and Jamman Bash, that's Nishno Bake Shop, get the gun in those again. Would make Montreal, like the actual not your Dakshit, Nishan percent, Jashna, and Jamman Bash, that's Ako, Nishan Shop, get the gun in those again, Opsa Jayok Scotch, Chkop Tadishka, Jamman Bash, that's Nishno, Nishop, get the gun in those again.